0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
10: Antwerk.
0: Non-stop
10: de beste muziek op je radio.
0: Dit is

Squeak.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Non-stop
2: de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen.
9: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
3: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
3: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: R&D on air.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: R&D on air.

0: Dirk, het is gelukt.
1: Nou, alsof je de vorige keer geluisterd hebt.
0: Je zat erin.
1: Eindelijk.
0: Ik vind het fantastisch. Applaus. Ja. Ja, een hele goede middag. Het is zover. Erwin Dionair XL inderdaad. En ja, het is weer de eerste van de nieuwe maand. 3 juli, wat gaat het snel. Ik zeg het iedere maand, maar het is gewoon echt zo, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik ben benieuwd wat ze in de keuken gaan bereiden. Wat jij?
1: Ik heb honger.
0: Ja, ik ook.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Och, ik heb er zo'n zin in. We hebben iedere eerste van de maand XL inderdaad zo ook vandaag weer. En we hebben een hele toffe studiogast. Die gaan we straks uitgebreid introduceren. Maar wat nog meer, Karin?
2: Elke eerste vrijdag van de maand.
3: R&D on air. XL.
2: Met artiesten in de studio.
4: De dwaze

0: Rijnmond Radio.
1: Ik dacht al, sinds wanneer heet ik Karin, joh? Maar,
2: ja. Ja, Karin had het ingesproken, ja, klopt, hè? Ja. Ondertussen schakelen we even, hoor ik, met de keuken.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh. Wat wilde jij?
1: Ja, ja, de bitterballen.
2: Bitterballen met mosterd, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou, ik hoop dat Jason ze straks komt brengen.
1: Ja, ik hoop
2: nou,
1: ook.
2: Dit en nog veel meer gezelligs, maar we gaan lekker beginnen met muziek, hè? Wat hebben we, hè?
1: We hebben Bebe Rexha en David Guetta met Sad Girls.
2: Een heerlijke...

0: Wat horen we, Dirk?
1: Yes, Bibi Rexha en David Guetta met Sad Girls. Ik zei net weer David, hè? Dan moet ik opletten.
0: Wat, David? Ja, is dat niet goed dan?
1: Hij is Frans, maar hij zei zelf David. Moet je David zeggen.
0: Dus oh, echt? David.
1: Ja, sorry.
0: Oh, maar wacht even. Ik maak even een notitie. Want dat moet eventjes goed geregeld natuurlijk. Ja. En dan wil ik eigenlijk van de regie een spannende muzikale omlijsting.
1: Oeh. Ja, die is wel spannend, ja.
0: Oh nee, stop. Want je hebt eerst een huishoudelijke mededeling van de huishoudelijke aard trouwens, toch?
1: Oh ja, de huishouden.
0: Ja. Ja, wat is het?
1: Inderdaad. Verzoekjes, suggesties en opmerkingen. Die kunnen gestuurd worden naar arondeonair@ditishelmond.nl. Of een DM'tje via Facebook of Instagram. @arondecrew of @ditishelmond. Zijn ook te bereiken via WhatsApp 0492553387. Nog een keer 0492553387. En als je dan toch bent bij de socials, laat een like achter, een follow. En op facebook.com/arondeonair zijn we ook te vinden.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, nou, ik ga me introduceren. Onze studiogast van vandaag, van deze XL-uitzending. Ja, hij bedenkt, bouwt en blaast leven in elk evenement. Van een knusse houseparty tot een groots merkspektakel. Ja, deze creatieve duizendpoot vertaalt jouw visie naar een totaalervaring vol creatief decor en verrassend entertainment. Wat ooit begon als jongensdroom is nu werkelijkheid geworden. Een ultieme beleving creëren met muziek en entertainment van, inderdaad, KGU. Wat het allemaal inhoudt gaan we horen van the one and only Kevin Geerders.
2: Yay! Ja, dankjewel.
0: Welkom in de uitzending, Kevin.
2: Ja, dankjewel.
0: We hebben het al heel lang, want we kennen elkaar al heel lang. We hebben het al heel lang gehad over, nou, kom een keer in de uitzending, gezellig. En de dag is aangebroken.
2: Ja, het heeft echt heel lang geduurd volgens mij.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar hoe gaat het allereerst met jou?
2: Ja, mij gaat het goed.
0: Ja. Lekker druk bezig met van alles eigenlijk. Ik zei net al, creatieve duizendpoot. Wat kunnen we daaronder verstaan?
2: Nou ja, ik zit eigenlijk nooit echt stil. En ik praat ook kort even in de we-vorm, want ik doe dat samen met Bart, het bedrijf runnen. Maar we zijn lekker met heel veel leuke projecten bezig. Dit weekend staan we in Oud-Beijerland met een aantal entertainment acts. Een hele toffe glitter-tattoo-tent. En, en volgende week staan we dan ook op een heel leuk evenement waar we gewoon heel erg druk mee bezig zijn.
0: Ja, wat tof. Want zeker in deze tijd vind ik het altijd heel knap als entertainmentbedrijven zich staande kunnen houden. En jij stampt dat zo uit de grond. Maar er heeft wel wat voet in de aarde, toch? Het komt niet zomaar aanwaaien.
2: Nee, daar moet je echt wel wat voor doen. Gewoon goede promotie maken, goed online zichtbaar zijn en op die manier je klant proberen te werven.
0: Ja, precies. Ja. En wat is nou, wat staat het meest dichtbij al? Wat vind je nou het meest toffe, leuke element in dat geheel?
2: Ja, dat is toch echt wel de uitvoerende kant. Dus echt in die spotlight staan. Dus echt de mensen entertainen en vermaken. Dat vind ik het allerleukste om te doen. En ik denk dat het ook het mooiste is om te doen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja. Ja. KGU. Ja. Hoe kom je bij die naam? Want het klinkt ook een beetje als een naam van een act. KGU Project of zo.
2: Ja, dat zou ik. Ja. het is officieel begonnen als KGU. En KG staat voor mijn naam Kevin Geerders. Want zo heet ik.
0: Ja.
2: Ja, en U staat dan voor jou als klant. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat jij jezelf gewoon belangrijk voelt binnen mijn bedrijf als je me boekt.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk ook een beetje het U-concept, noemen we dat ook wel een beetje. En dat is nu uitgegroeid naar KGU. Want we hebben dus nu ook net een nieuwe website gelanceerd. Dus vandaar ook een beetje de aanpassing van hoe we het dus uitspreken.
0: Ja.
2: Dus KGU is het nieuwe. Ja.
0: En hoe lang bestaat het geheel nu?
2: 9 jaar.
0: 9 jaar? Ja. Wauw. Dus dat is 9 jaar lang eigenlijk gewoon lekker je eigen ding doen. Want vroeger, toen jij kleine Kevin was, toen had jij toen ook al de droom, de jongensdroom. Want ik heb het

0: voor ja, het bedrijfsleven om daarin dingen te doen. Maar wellicht ooit nog het theater in met een bedrijf, geen idee. Maar...
1: Of een combi.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Heb je een voorbeeld in de musicalwereld waar je vroeger al tegenop keek?
0: Oh, Tarzan. Dat was echt, dat wou ik zo graag doen. Ja. En door die lianen slingeren.
2: Ja, precies.
0: Ja, en, maar bijvoorbeeld de kleine zeemeermin zijn lijkt me ook heel leuk. Ook al ben ik een man. Maar...
1: Ja, precies. Ja, ik deel die mening.
2: Broer, ja,
1: precies. Een meerminman.
2: Ja. Een meerman.
1: Meerman.
2: Ja, meerman.
1: Ja, dat.
0: Ja. Ja. Maar ik ben laatst naar Harry Potter geweest. En ja, dat is ook echt bizar hoe dat dan gedaan is. En denk, ja, heel gaaf. Want dat, ik zie mezelf er ook echt wel tussen staan. Nog steeds. Alleen ja, die wereld is best wel moeilijk om daartussen te komen, denk ik soms.
1: Ja, dat is wel, ja, dat hoor je heel vaak natuurlijk. Ja, hè? Ja zeker. Hey, jij komt hier niet uit de omgeving. Waar ben je geboren eigenlijk?
0: Ik ben geboren in Utrecht. En ik woon al 30 jaar, zo oud ik ben, in Nieuwegein.
1: Ja, de regio Utrecht, inderdaad. Regio Utrecht. Lekker centraal ook.
0: Ja.
1: Ja. Is het dan zo dat je met KGU dan ook voornamelijk in die regio opereert? Of is dit ook bekend terrein hier? Regio Eindhoven, Helmond, hier bij ons in de buurt?
0: Ja, in principe opereren we door heel Nederland. Maar dan alleen echt met ons entertainment en evenementen aanbod. Dus als jij, want we maken ook een stukje ballondecoratie, doen we ook. Ja, dat is wel lastiger, omdat dan de transportkosten best wel hoog zijn op dat gebied. Dus dan raad ik altijd aan om gewoon lekker in de buurt dat te boeken. Maar goed, als mensen van mij een ballonnenboog willen hier in Helmond, mag dat natuurlijk ook. maar het is meer van dat we dus voornamelijk ons richten met entertainment en evenementen op heel Nederland en met ballondecoratie in de omgeving van Utrecht.
1: Ja, wat tof, wat tof. Nou, zie ik een vraag branden op jouw lippen, Dirk?
2: Nee.
1: Oh, dat dacht ik. Dan zie ik een vertekend beeld.
2: Nee, mijn hoofd zit zo het lekkerst.
1: Hè, wat zeg je?
2: Mijn hoofd zit zo het lekkerst.
1: Ik deel die mening. Nou, straks babbelen we lekker verder. Hartstikke gezellig en tof dat je er bent.
0: Ja, dankjewel.
1: We gaan lekker eerst naar muziek luisteren en dat brengt het volgende onderwerp met ons mee. Dirk, wat vind je ervan? Het is 3 juli. Dat betekent dat vandaag
2: het album
1: na 7 jaar stilte, het nieuwe studioalbum van Madonna is uitgebracht. Ja, is dat jouw muziek ook een beetje, Kevin? Of zeg je van nee, mijn interesse is eigenlijk heel erg breed?
0: Ja, nou, precies zoals je het zegt. Mijn interesse is eigenlijk heel erg breed.
1: Heb je Rijk Alzend uitgekeken naar Madonna vandaag? Of komt er trouw op je dak? Je had geen idee.
0: Ik had echt geen idee.
1: Geweldig.
0: Nee, maar ik vind alles leuk eigenlijk. Je kan me ook gewoon hardcore geven. Ja, het schiet echt alle kanten op.
1: En Nederlandstalig is de laatste tijd ook weer heel populair in de hitlijsten natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Dirk, wat heb je al wat nummers kunnen beluisteren van het album of nog niet?
2: Nou, laatst, toen stuurde jij maar eentje en die heb ik helemaal afgekeken. Dat vond ik best wel vet eigenlijk.
1: Ja, vet hè, want ze verrast wederom het publiek. Ze boort ook een nieuwe generatie aan, want ze werkt samen met Sabrina Carpenter. Maar ook op het album is een samenwerking met Martin Garrix terug te vinden.
2: En Stromae.
1: Heel tof. En Stromae inderdaad. Met een half Franstalig liedje. Ja. En dat vind ik heel erg bijzonder.
2: Ja.
1: Dus zeker een aanrader. Confessions 2, de allernieuwste van Madonna. En deze plaat staat er ook op, toch?
2: Ja, deze plaat staat er ook op. Het is Bring Your Love met Sabrina Carpenter.
1: Heerlijk hoor.

0: something I want to talk about.
1: Hoe vaak heb je deze al geluisterd? Staat het jou thuis op repeat?
2: Ja, repeat. Ik denk het 200 keer of zo.
1: Ik zie jou echt door het huis heen lopen met een of andere...
2: Met een regenboogplumo.
1: Ja, met een regenboogplumo inderdaad. Op de maat. Het is wel zo'n lounge nummer, weet je wel. Ja. Zo'n catwalk-achtig nummer.
2: Je brengt op ideeën voor een nieuwe TikTok.
1: Ja, prima.
2: Ja, geweldig. Ja. Nee, leuk. Ja. Sabrina Carpenter, Madonna en Bring Your Love. Van het album Confessions 2, wat vandaag dus uitgebracht en gelanceerd is. Heb je dat vorige maand trouwens gezien met op Times Square... Groots kwam ze
1: was
2: uit
1: dat
2: het
1: niet
2: gebouw.
1: Dat event van die app die we even...
2: Die we even niet noemen nu. Ja, dat klopt.
1: ja, precies.
2: Stond ook in de persbericht, hè, dat ze door die app... dat ze weer de nieuwe generatie bereikt.
1: Echt, ja?
2: Ja.
1: Oh, nou, dat doet toch nog wat goed. Goed, het is wel een hele specifieke generatie, denk ik. Het is een hele specifieke tak van de generatie, maar...
2: We houden van takken.
1: Ja, precies.
2: Ja, zo is het. Bij ons de gast nog steeds Kevin Geerders van KGU. Ja, trots dat je er bent. We hebben net al even gebabbeld. We willen natuurlijk, want het is heel uiteenlopend. Het is nu begin juli. Dan denkt niemand aan, ik noem maar wat, Halloween of Sinterklaas. Maar jullie zijn er al volop mee bezig. Vertel.
3: Ja, wat wil je weten? Ja, het is, we zijn nu voornamelijk onszelf heel erg aan het focussen echt op Sinterklaas. Want dat is namelijk een... in ieder geval, dat doen we nu intussen al 17 jaar. In ieder geval ik. Ik ben al 17 jaar Piet.
2: Ja.
3: En we zijn eigenlijk nu een nieuwe weg aan het inslaan. Dat we echt onszelf weer meer willen gaan focussen op shows. En we hebben dus nu een partij ingeschakeld die samen met ons dus echt een show aan het schrijven is. Volgende week, 10 juli, hebben we echt audities die we gaan houden voor nieuwe showpieten.
2: Wat gaaf.
3: En, ja, zeker. En uiteindelijk... ja. Hopen we dan straks die shows ook echt waar we dus mee bezig zijn echt te gaan verkopen aan bedrijven of scholen of andere locaties waar het allemaal mogelijk is.
2: Ja.
3: Ja, dus daar zijn we nu echt al heel erg druk mee bezig.
2: Wat vind je dan van zo'n hele grote productie als bijvoorbeeld, ik dacht de grote Sinterklaasfilm waar Martin Meiland ook in speelt.
3: Ja.
2: Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind het super tof.
2: Is dat dan een voorbeeld? Haal je daar inspiratie uit?
3: Zeker. Ja, want al die bekende pieten zitten er natuurlijk in.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk bij kinderen super leuk.
2: Ja.
3: Ja, en dat zie ik ook zeker wel als een voorbeeld. Ja.
1: Oh, welke bij mij nog heel erg bijstaat is die met Gigi erin. Of hoe lang is dat geleden? Het grote Sinterklaasverhaal of iets dergelijks?
2: Ja.
1: Er zat dan zo'n vrouw, voor mij was het Danny Rook die dat speelde, als ik me niet vergis. Maar die speelde een vrouw. Ik vond het echt heerlijk.
2: Oh, dat kan hij wel.
1: Ja, precies. Dat was echt heel leuk.
2: Oh,
1: maar sowieso, die films zijn toch altijd best wel leuk eigenlijk, toch?
2: Ja, zeker.
1: Films, vind ik tenminste. Ja.
2: Maar audities, zijn die al gevuld? Of zit er nou iemand te luisteren die denkt, ik heb talent, ik wil auditeren. Ja. Kan dat nog?
1: Heb je een praatpiet, een onhandige piet nodig? Dat kan allemaal.
3: Nee, we zitten nu al vol in ieder geval voor de audities.
2: En hoe kom je aan die mensen? Dat overspoelt jullie? Of moet je er echt naar op zoek? Is dat lastig?
3: Ja, gewoon echt wel online actief zijn om dus een oproep te plaatsen. En dat mensen daarop kunnen reageren. En we hebben ook het platform, misschien ken je het wel, Casterbee gebruikt.
2: Ja. Oh ja.
3: Ja, en die hebben dus ook als partij dus die mensen heeft gewerkt voor ons. Ja, en daar zijn nu voor mij, even kijken, we hebben echt iets van 60 aanmeldingen hadden we gehad.
2: Wat tof.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Ik vind het best wel veel eigenlijk.
2: Ja, heel veel. Ja, ja wat goed. Ben je ook een beetje een gamer? Of totaal niet? Of geen tijd voor?
3: Ik heb er eigenlijk geen tijd voor om echt te gamen. Maar als ik game, dan doe ik dat samen dan met Bart. En dan spelen we vaak Mario.
1: Welke?
2: Nou, dat zegt jou wat.
1: Jazeker.
3: Mario 3D World.
1: Met de katjes.
3: Ja, is wel leuk hoor.
1: Ja, ja.
2: Met de poesjes.
1: Met de katjes, ja.
2: Ja, want het is toch wel langzamerhand tijd voor... Oh.
1: Ja, nou, applaus vind ik ook prima hoor.
4: Dix Game Tip.
1: Dat was hem, ja.
2: Dat is het. Wat is de game tip? Ik word er vrolijk van.
1: Yes, ja.
2: Hoezee.
1: Wat wel vaker gebeurt tegenwoordig is dat games een tweede kans krijgen. En deze game had het ook wel echt nodig. Hier heb ik het over Star Fox. Ik weet niet of je het kent?
2: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Het is eigenlijk een vos. In de ruimte.
2: Oh,
1: nou, dat was mijn game.
2: Wat schattig. Een vosje.
1: Het is een remake van de Nintendo 64 versie. En zelf ben ik pas begonnen aan Star Fox later, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: En toen raakte ik eigenlijk verliefd op de serie. Maar ik ben nooit echt teruggegaan naar de Nintendo 64 versie. En nu is hij uit voor de Switch 2. Dus ik dacht, nou, laten we eens even proberen. En je kruipt in de huid van Fox McCloud, de leider van Team Star Fox. Die
2: wat
1: in de
2: een leuke
1: ruimte...
2: naam voor een vosje. Fox.
1: Ja, Fox McCloud. Ja, ja, het is ook vos, hè, eigenlijk.
2: In een cloud.
1: Die samen met Falco, Peppy en Slippy op missie gaan om Andross, de vijand, tegen te houden. Andross valt het Lilith System aan. En, dus een sterrenstelsel. En ze moeten dat sterrenstelsel gaan redden. Onderweg vlieg je langs planeten. Je gaat een klein stukje langs de ster die daar de zon eigenlijk is. En neemt het op tegen enorme eindbazen. En tijdens dat je aan het vliegen bent, kan je nog bepaalde dingetjes doen, waardoor jouw pad door het systeem, zeg maar, het sterrenstelsel, eigenlijk altijd anders is. Dus geen enkele keer dat je het spel speelt, is hetzelfde. Dus dat is eigenlijk wel leuk voor de replayability, laat het zo zeggen.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Wat ik altijd knap vind aan Nintendo is dat ze een genre redelijk toegankelijk weten te maken voor iedereen. Dus als je een ruimteshooter hebt die redelijk realistisch is, dan heb je al snel een hele specifieke, heel specifiek publiek.
2: Ja.
1: Maar ze hebben dus inderdaad vossen gemaakt en dieren allemaal. En dan is het al meteen een stuk toegankelijker voor iedereen.
2: Ja, ook toegankelijk voor Kevin, denk ik dan. Ja.
1: Leuk.
3: Dankjewel.
2: En toen?
1: De gameplay is nog steeds vertrouwd, maar profiteert van alle moderne verbeteringen natuurlijk. Want je hebt nu meer knoppen en het speelt een stuk beter, moet ik zeggen. De muziek, nou ja, die is eigenlijk nog mooier geworden. De soundtrack is volledig opnieuw opgenomen. En het lijkt wel alsof het georchestreerd is.
2: Oh.
1: Als je nu een beetje op de achtergrond hoort, zo'n orkest.
2: Wacht even.
1: Oh, ik wist niet eens dat er nog tussen zat, joh.
2: Ik ook niet.
1: Inderdaad. Zodra de muziek van Corneria of als je richting Meteo vliegt... Dan...
2: Cornelia?
1: Nee, Corneria. Met een R. Corneria.
2: Oké. Okay.
1: En dan krijg ik weer hetzelfde gevoel als vroeger. Momenten waarop je nostalgie en moderne techniek perfect samenkomen. Ja, dat eigenlijk. Ik vond sowieso dat deze serie weer een reboot verdiende. Zoals ze dat dan noemen, zeg maar.
2: Een reboot?
1: En Star Fox zat ook in de nieuwe Mario film. Dus ik denk dat ze het al met voorbedachte raden hebben gedaan. Ja, we stoppen Star Fox lekker in de film die iedereen gaat kijken.
2: Star Fox.
1: Star Fox. En dan brengen we nog een spel uit en dan gaan we weer allemaal dingen maken.
2: En Cornelia! Zeg
1: ja,
2: hou ze op, joh.
1: Ook. Ja, die mensen van de techniek worden steeds brutaler.
2: Echt hysterisch ook.
1: Star Fox is te krijgen voor de Switch 2. Bijna. Je praat weer door me heen, schat.
2: Sorry.
1: Dus stap in je Arwing, doe een barrel roll en red samen met het Star Fox team Dead Lilith Sestel.
2: Wat leuk.
1: Helemaal, je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
2: Oh, sorry hoor.
1: Ja.
2: Ik heb liever een pruim. Oh nee.
1: Ja.
2: Oh, hoorde je het?
1: Ja.
2: Het is klaar, het onderwerp.
1: Ja, dat was hem.
2: Maar volgende. Nog één keer, want...
1: Star Fox.
2: Star Fox,
1: voor de
2: okay.
1: Switch 2. Nintendo okay. Switch 2.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja.
2: Het is zover. Woensdagavond 18 november... Ja, we gaan het benoemen weer, want dan 7:30 Cacaofabriek Helmond. Heb je al een ticket? Nee, dan wordt het tijd. Cacaofabriek.nl. Want Dirk?
1: Ja, de jemig.
2: Wacht even, stop.
1: Ja, dat was nog een keer. Dit is Helmond Live. Ja, dat, en gepresenteerd door Aaron.
2: Ja, en met iemand nog. Ik weet nog niet wie.
1: Oh,
2: ik denk jij.
1: Ja, is goed.
2: Vind je dat leuk?
1: Ja, is goed.
2: Oh. Dit is Helmond Live inderdaad met Ryan Sounds, Thiago da Silva, Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen en Aaron D. Ik moet het altijd als laatst, want dat is zo raar natuurlijk.
1: Ja,
2: cacaofabriek.nl.
1: Ja,
2: €5 hè, een kaart.
1: Dat is
2: en de omroepen die verdient als non-profit organisatie daar niks aan. Dan moeten we er even bij zeggen natuurlijk. Anders dan krijg je bij mensen die zeggen van ja, €5.
1: Wordt dit ook weer zo'n uitzending wat op een XL-moment wordt uitgezonden of dat niet?
2: Dat is de bedoeling.
1: Ja, wel hè. Ja, dus dan is dat vrijdag is dat terug te luisteren of is dat later terug te luisteren? Ik weet het niet.
2: Dat weet ik ook nog niet. Maar, het duurt nog een half jaar.
1: Ja. Ja, precies.
2: Dit is Helmond Live.
1: Maar het is leuk om erbij te zijn.
2: Ja, het is leuk om erbij te zijn in de popzaal van de Cacaofabriek op 18 november. Het is gewoon een radioprogramma wat daar opgenomen wordt en vervolgens dus uitgezonden wordt op de radio.
1: Echt superleuk.
2: Leuk, hè?
1: De vorige was ook echt heel... Dat was de jubileumspectakel.
2: Ja, daar is het idee mee ontstaan.
1: Ja, precies.
2: Met mijn jubileumspectakel. Toen zeiden we, nou, dit was eenmalig, maar is het niet een hartstikke leuk concept om dat jaarlijks te laten terugkeren?
1: Heel erg leuk.
2: Enig. Ja. Tot zover. We praten zo lekker door met Kevin. En natuurlijk ook de doldwaze prijzenquiz. Die gekoppeld is aan onze studiogast. Aan Kevin.
1: Ja.
2: Dus daar komt een vraag. En het antwoord zou je moeten kunnen weten, toch? Spiek jij al?
1: Ja, zou je moeten kunnen weten.
2: We hebben het behandeld, toch?
1: Ja, we hebben het behandeld. Ja,
2: ja inderdaad.
1: Ja.
2: Kevin, wat vind je van het Songfestival? Ben jij zo iemand die ieder jaar die liedjes allemaal ook kent en bestudeert? Of een mening heeft? Of denk je van, nee hoor, doe mij maar voetbal.
3: Ja, ik durf gewoon bijna niet te reageren, joh.
2: Je mag alles zeggen.
3: Ja, nou ja, ik heb het Songfestival wel eens gezien. Maar het is niet dat het zo leeft bij mij of zo op dat gebied. Dat ik denk van, oh, nee. Is dat
2: nee,
3: raar dat
2: bij mij dit jaar ook niet.
3: Oh, dit jaar
2: dit jaar,
3: niet.
2: Want Nederland deed niet mee. Het vond een beetje raar. Maar een paar jaar geleden hadden we Queen of Kings van Alessandra.
1: Ja.
2: Niet Alessandro, maar Alessandra. Die gaan we zo draaien. Maar eerst een oud studiogast...
1: Ja, en hij treedt op tijdens het Dit is Helmond Live spektakel.
2: En hè? Hij treedt op tijdens het Dit is Helmond Live spektakel in de Cacaofabriek op 18 november. Wie is het?
1: Ryan Sounds met Housewife.
2: Oh, het is zo'n huisvrouw.

0: heerlijk blijft dit, toch? Alexandra. Van het Songfestival.
1: Ja. De Noorwegen was het.
0: Noorwegen?
1: Ja,
0: ik dacht 2023, hè?
1: Ja. Ja. Ja,
0: 3 jaar geleden alweer. Ja. Toen was het nog leuk, het Songfestival. Ja, Queen of Kings hoorde je. Nou, wat ook leuk is, is onze studiogast Kevin Geerders van KGU nog steeds te gast. We hebben een aantal steekwoorden. Ja, en daar mag je dan op reageren. Allereerst tv-show De Alleskunnig.
2: Ja, dat was heel gaaf.
0: Dat was jij toch?
2: Ja, ja, want we hebben daar meegewerkt aan het tv-programma. Maar dan wel de Duitse variant.
0: Ja.
2: Maar maakt in principe niet zoveel uit. Maar het was superleuk om daar mee te werken. Want we mochten hele mooie grote ballondecoraties maken. Waaronder een ballonnenmuur van 15 meter lang.
0: Zo. Oh, wat gaaf.
2: En ook meewerken aan het eerste spel. Want vaak tijdens zo'n eerste spel moet het allemaal heel groot zijn. En veel. Dat waarin we dus ook hele grote ballonnen mochten leveren. Met confetti erin. Moesten een sleutel eruit halen. Moesten ze iets openmaken. Om die meer kon ze dan door naar de volgende ronde. En dat is wel iets wat nu wel jaarlijks wel terugkomt. Dus het is ook wel een vaste klant ook geworden.
0: Ja, ja. Oké, nou leuk. Halloween.
2: Ja, Halloween. Ja, dat ligt echt in mijn hart en nieren. Want,
0: ja, is dat jouw ding?
2: Ja. Ja.
0: Dat kan je uitpakken. Vertel.
2: Ja, nou ja, ik ben vroeger acteur geweest bij de Halloween Friday Nights.
0: Mm-hmm. Oh ja.
2: Een aantal jaar. Daarna ook nog bij Toverland ook nog gewerkt. En uiteindelijk, ja, dus binnen mijn eigen bedrijf dat zelf gaan oppakken met scare actors, met eigen pop-up spookhuizen. Die zijn overigens ook te boeken bij ons. Dus als je een pop-up spookhuis wil, benader me zeker.
0: Dat vind ik zo gaaf.
2: Ja, dus dan zetten we eigenlijk gewoon bouwhekken neer. We gooien er lampen in, acteurs gooien we erin. Echt gethematiseerd. En dan gewoon draaien die handel.
0: Is dat te vergelijken met zo'n spookslot op een kermis? Of gaver?
2: Ja, ik kan wel zeggen dat het wel gaver is wat wij doen.
0: Ja.
2: Ja, met echte acteurs erin.
0: Ja, dat dus. Ja. Geen poppen, maar acteurs.
1: Ben jij wel eens bij zo'n night geweest waar dan...
0: Nee, bij mij is het door Halloween. Dat zie je wel natuurlijk. zie je wel aan mijn wimpers. 100% nylon. Ja. Hey, ja, en kerst, doet dat dan onder aan Halloween? Of vind jij... Want ik denk, neem aan dat jij dan zegt van... Nou, met Halloween kunnen we eigenlijk creatief gezien meer... dan het thema kerst.
2: Nou ja, kerst is nu wel sinds een jaar of twee meer opkomend. Ja. Want we waren wel eerst echt meer gericht op Halloween en Sinterklaas. Nou, en nu is daar kerst bijgekomen. Maar ja, nu is kerst dan nog wel minder dan het Halloween of Sinterklaas. Dat vinden we het leukste en is ook op dit moment wel echt het grootste wat we doen.
0: Ja. Ja. En Pasen? Ik zag ook een paashaas voorbij komen. Kan dat?
2: Ja, klopt. Dat was een evenement voor een winkelcentrum waar we veel voor werken. Met een trein waar kinderen in konden stappen. Konden ze onderweg paaseieren tellen. En dan konden ze aan het eind van de dag kans maken op de fantastische prijs. Met allemaal kleine goodies van alle winkels te waarde van €150.
0: Oké. Okay.
2: En dat is dus een heel paasevenement wat we daaraan hebben gehangen.
0: Wat gaaf. Ja, want Pasen... Dat is ook opkomend. Vroeger was kerst, was het dan. Hè? Maar tegenwoordig, de paasstollen die vliegen net zo hard de winkels uit. En de gourmetpakketten dan met kerst.
1: Ik wist niet dat er zo'n verschil in zat met vroeger, als ik heel eerlijk ben.
0: Oh, want? Heb je het anders beleefd?
1: Wij vieren ook altijd Pasen gewoon. Ja, ik weet niet.
0: Ja, wij ook.
2: Ja, maar meer misschien omdat het nu wat meer evenementgericht is. Met echt entertainment en die manier misschien.
1: Geen idee.
0: Ja, ik schrijf even met je mee.
1: Oh.
0: En tot slot, koken. Ben jij van het kokorellen in de keuken? Of zeg jij van nee, laat mij maar lekker naar een restaurant gaan of zo?
2: Ik vind koken echt heel erg leuk.
0: Okay.
2: Ik sta heel graag in de keuken. En eigenlijk mag Bart ook helemaal niet meekoken als die met mij is. Dus nee, dat doe ik gewoon.
0: Oh ja? Moet hij dan jouw je gang laten gaan in de keuken?
2: Nou, ik vind dat hij het gewoon niet goed doet.
0: Wacht even. Primeur, of niet? Nee, hij weet het.
2: Nee, maar ik vind het heel leuk om te koken. En zelfs als ik bijvoorbeeld een hele lange dag kaart heb gewerkt... vind ik nog steeds fijn om in de keuken te staan en mijn eten klaar te maken. Zodat ik daarna gewoon lekker ervan kan genieten en dan gewoon lekker alles los kan laten. Ik vind koken dus heel leuk, ja.
1: Gewoon even zo'n resetmomentje, zeg maar.
0: En wat is dan jouw favoriete recept bijvoorbeeld om te maken?
2: Ja, ik vind dus Indonesisch eten heel lekker. En ik heb dus nu een rendang recept gevonden.
0: Heerlijk.
2: Die ik dus nu een paar keer al heb gemaakt de afgelopen tijd. Ja, en dat vind ik... Ik hou echt van de Indonesische keuken. Dus dat maak ik dan heel graag.
0: Ik ook. Ik heb dan als we ergens naar een Chinees-Indisch restaurant gaan... Ik wil overal altijd de tomatensoep proeven.
2: Nou, maar dat is niet Indonesisch, hè?
0: Oh, nee.
1: Chinees.
0: Oh ja, dat klopt.
2: Dat is nu wel een sneer naar de Indonesisch toe.
0: Nee hoor, ik vind het allemaal heerlijk. Gewoon überhaupt de Aziatische keuken.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat dus.
2: Ja.
0: Heerlijk, die specerijen en hoe het klaargemaakt wordt. Ja. Ik vind dat heerlijk.
1: Ja.
0: Kijk, stel ik heb Hollandse kost op en ik zit eigenlijk vol. Dan kunnen ze me altijd nog meenemen naar de Chinees.
1: Want voor de tweede ronde.
0: Voor de tweede ronde en de derde ronde ook. Ja. Dan zeg ik gewoon saus 8 bij het buffet. Dus dat. Maar goed, zometeen de doldwaze prijzenquiz. Maar eerst wil ik even vertellen, Dirk. En volgens mij zit je er weer in. Afgelopen 1 juli, eergisteren, is de nieuwe vlog weer online gekomen.
1: Oh,
0: met een terugblik op de vorige XL-uitzending. En toen was Jordi Versteegde onze studiogast. Dus ben je benieuwd naar de beelden?
1: Ja.
0: Dan kun je de vlog even checken. YouTube.com/R&D Crew. YouTube.com/R&D Crew. Sorry, je keek heel verbaasd omdat je door me heen sprak.
1: Nee, klopt. Ik was je gewoon aan het bevestigen.
0: Ja, en nu wordt er weer gevlogd, dus dat komt dan weer in de volgende vlog natuurlijk. Hartstikke leuk, enig.
1: Zal ik maar gewoon knikken dan? Dat helpt beter, dan praat ik ook niet door je heen.
0: Dat mag hoor, je mag altijd om me heen praten. Hé, we zijn toe aan de dwaze prijzen quiz. Eerst het weerbericht.
1: Ik wil het zeggen, weer.
0: Wil jij dat doen of zeg je van doe jij maar.
1: Doe jij maar. Je kan het altijd zo mooi brengen.
0: Nou, bedankt.
3: Dit is Helmond weer.
0: Ja, als we naar buiten kijken, klopt het niet. Want vanochtend stond er nog zon overgoten en een stralende blauwe lucht. Ik zie alleen maar bewolking.
1: Ja, het is wel, het is wel bewolkt, ja.
0: Ja, maar
1: niet heftig.
0: De temperatuur is lekker. 24 graden vandaag. De zon laat zich af en toe zien. En het waait niet al te hard. Kracht 4. Ja, het gaat.
1: Prima.
0: Maar in vergelijking tot vorige week vrijdag, toen zat ik hier met 40 graden.
1: Ja, dat was niet te doen, joh.
0: Oh, wat vind jij er eigenlijk van? Wat is jouw favoriete jaargetijden, Kevin? Ben jij helemaal fan van de zomer? Of zeg je, nee, ik zoek ook de knusheid in de winter wel. Met een kaarsje hier en daar. En een pompoentje.
2: Ja, ik vind het allebei wel leuk eigenlijk. De zomer en de winter. Maar die hitte van vorige week was wel echt over de top, hoor.
0: Ja.
2: Maar heb je hier toen gezeten met...
0: Ja, maar de airco deed het gelukkig.
2: Oh, dat is fijn.
0: Dat is heel fijn. Het was echt bijna 41 graden. Maar in ieder geval, ja, dat gaan we niet halen de komende dagen. Het blijft zo graad of 4,25. Met een zacht briesje en behoorlijk wat zonneschijn. De hittegolf, de tweede hittegolf die in het begin van deze week voorspeld werd voor de komende week, die is opgeschoven naar volgend weekend. Dan schijnt het weer inderdaad de 30 graden aan te tikken. Maar de komende weken in ieder geval lekker rustig zomerweer. Een graad of 4,25 met een zonnetje.
1: Dus de korte broek nog niet opnemen.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Dat is heerlijk. Dan zijn we nu toe aan de dwaze prijzenquiz. Mag jij hem, wil jij hem
1: zal
0: stellen?
1: Zal ik hem doen? Ja.
0: We hebben hem behandeld, toch?
1: We hebben hem behandeld, dus inderdaad.
0: Okay.
1: De vraag is, waar is Kevin, onze gast, geboren? Dus, waar is hij geboren? Reageren kan via arondonr dit is helmond.nl. DM je via Facebook, mag ook. Of Instagram, @arondcrew. En reageren kan tot morgenavond 6 uur.
0: Waarom is dat?
1: Voor alle mensen die uitgesteld luisteren.
0: Ja, een soort van uitgesteld genot, ja.
1: Ja, precies. Sorry.
2: Mag ik nou ook meedoen daaraan, of niet?
1: Tuurlijk mag je daar mee doen. Ja, zeker.
2: Ja, lijkt me leuk. Ja.
0: Wie weet.
2: Zou het zijn, Chanel, dat ik dan mijn eigen prijs win.
0: Ja, wie weet win je dan? Wat is het?
1: Ja, het zomerprijzenpakket. Een uniek zomerprijzenpakket.
0: Ja.
1: En wat zit
0: zou daarin zitten?
1: Ja, je was al van je mokken af, toch?
0: Ja, de mokken zijn we doorheen, inderdaad. Want er zit wel een zomerfrisbee zit erin.
1: En dan is het gewoon een frisbee.
0: Waarom? Het is toch zomer?
1: Ja, dat hij gebruikt
0: nee,
1: toch wel in de
0: zomer? Nee, want hij is geel. Er staan bloemetjes op.
1: Oh. Hoe ziet
0: zonnetjes. Sorry.
1: Ik heb nooit een van die frisbees gezien. Hoe ziet de winterfrisbee eruit dan?
0: Blauw of wit?
1: Oké. Ja, prima. Als je de winnaar bent, krijg je vanzelf antwoord.
0: Ja, dat is gezellig natuurlijk. Hè? Dus @arondcrew. Adel met dubbel A. DM'tjes via Facebook of Instagram. Of inderdaad dus de mail. arondonair@ditishelmond.nl. Waar is Kevin geboren? En de woonplaats is voldoende.
1: Ja.
0: Hoeven we niet de exacte plek te weten.
1: Nee.
0: Maar ja, dat weten we ook niet. Dus dat is natuurlijk maar goed ook. Oké, nou, we babbelen zo nog even terug. Maar verder. Maar we gaan eerst door met een hele grote hit. Hè?
1: Ja, ik hou van hem. Yes, Alex Warren, Fever Dream.

0: Fever Dream, Alex Warren, Aaron Dion Air XL, 3 juli. Dit is Helmond Radio. Dirk,
1: ja.
0: We zijn toe aan de tipperaden. En dan willen we onze gasten altijd weten van, luister en oordeel mee. Want de tipperaden bevat 3 nieuwe releases. Welke dan getipt worden voor die Interactive Power Chart, voor onze hitlijst. He, dus gaan we 3 nieuwe liedjes laten horen. Ben jij fan, Kevin, van een bepaalde artiest? Of zeg je van, wat we het al eerder over hadden. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Of zeg je van, ik ga naar het concert van Lady Gaga.
2: Ik vind Katy Perry vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb hem nog nooit live gezien. Okay. Maar ik zou het wel een keertje willen zien. Ja, trouwens, Pink lijkt me ook heel erg tof om een keertje live te zien. Dan moet je gewoon een keer hebben gezien.
0: Ja, dat klopt.
2: Is het gewoon meer.
0: Ja, en toevallig tip 3 is de nieuwe Katy Perry, hè?
2: Ja.
0: Nou, Dirk, kondig hem aan, hoor.
1: Yes, Watch It Burn, Katy Perry.
0: 3. Tip 3.

0: Yes, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Wat vind je ervan?
0: Ja, het is een beetje weer Katy Perry zoals in het begin.
1: Ja, I Kissed a Girl moet ik aan denken.
0: Ja, dat zei
1: je. Ben je tevreden als Katy Perry-liefhebber Kevin van deze plaat? Nou, denk je dat het een hit wordt?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ze is natuurlijk al bekend, hè? Dus er kan best wel iets worden.
1: Ja, precies.
2: Dus,
1: Ja, dat.
2: Ja, heel leuk.
1: Nou ja, dat was tip 3. Dan gaan we door met tip
3: 2.
1: Wat vinden we daar?
0: Tavlo Stromae met De Fleur ex Stromae. Wat een aparte naam.
1: Ja, het is iets met bloemen, denk ik.
0: Ja.
1: De Fleur.
0: De Fleur.
1: Tip 2, hè? Yes. Het is enig, ik ben benieuwd.

0: De Fleura Stromae.
1: En Toflo.
0: Toflo, inderdaad. Nou, ik vind het wel een lekkere plaat eigenlijk. Maar ik vraag me af of het een grande hit wordt.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ben jij hier liefhebber van Kevin? Of zeg je, nee, die laat ik aan me voorbij gaan?
2: Nee, die laat ik even aan me voorbij gaan.
0: Bedankt.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, we gaan er zo meteen uit met de nummer 1. Althans, in de tipperaden. Maar ja, voor die tijd wil ik nog even afronden met Kevin. Want ja, daarna gaan we naar het nieuws van 4 uur alweer. Hè? En dan zit het uur er alweer op. Het gaat snel als het gezellig is, Kevin. Wat vond je ervan?
2: Ja, nou, in het begin wel een beetje spannend. Maar niet verwacht dat het eigenlijk zo snel voorbij zou zijn.
0: Nee, precies. Het was heerlijk, toch?
2: Ja, en ik wil je ook, graag, bedanken voor, ik wil je ook graag bedanken voor dat ik hier vandaag mocht zijn.
0: Nou, graag gedaan. Ja. En jij bedankt voor je komst, inderdaad. Tot slot wil ik heel graag weten, waar kunnen mensen jou vinden? Althans, KGU. Want stel, er zitten hier in de omgeving van Helmond, Eindhoven, ja, mensen te luisteren, organisaties, winkelcentra die denken, nou, maar dat wil ik, vind ik leuk. Ik wil ook zo'n ballonnenmuur.
2: Ja, nou, dan kunnen ze mij vinden, of in ieder geval ons vinden, op www.kgu.nl. En op de socials via @kgu.nl.
0: Ja.
2: Ja, en even toch gewoon een mailtje sturen naar info@kgu.nl of kgu.nl kan ook.
1: Ja, en even een toevoeging daarop, het is YOU, hè?
2: Ja, Karel Gerard YOU.
1: Ja, precies, anders... Ja. Ja,
0: you, dat is Engels, hè, Dirk? Dat is Engels.
2: Ja, dat is niet KG for you of iets, gewoon echt KGU. Ja, met precies. Met ja.
0: Dat inderdaad. Nou, ja. Ik hou ook wel van een Gries yoghurtje. Wat jij?
1: Prima.
0: Ja, heerlijk, hè? Ja. Oh, heerlijk. Oh, Jason is er. Die is net uit de keuken hier aangekomen. En het zijn geen bitterballen geworden trouwens. Het is een knijpjoghurt. Het is knijpjoghurt geworden. In het kader van, het is Grieks. In het kader van de zomer. Die is aangebroken.
3: Ik ben niet goed.
0: Ik ben niet goed. Ja, dat weet ik. Vertel eens wat nieuws.
3: Dat is hartstikke Hollands, man.
0: Oh ja, ik had nog niet goed gekeken. Nou, we gaan er zo meteen lekker van smikkelen tijdens het nieuws van 4 uur. Heerlijk. Straks zijn we terug met die Interactive Power Chart, hè, onder andere.
1: Yes.
0: En nog veel meer leuks natuurlijk. Hè. Ja. En meer Madonna van Confessions 2, inderdaad. Maar eerst wil ik een heel groot applaus. Want ja, wij danken Kevin voor zijn komst. Trouwens, Facebook Kevin Geerders, hè?
2: Ja, als je me daar wilt toevoegen, mag dat wel, hoor.
0: Dan mag dat ook natuurlijk. Hè. Ja, komt helemaal goed. Dank dat je er wilde zijn en heel groot applaus voor Kevin. Yay.
2: Dankjewel.
0: En we gaan dan luisteren naar de nummer 1 in de tipperade. En dat is iemand die hier ook veelvuldig te gast is geweest. Ook vroeger bij de showcases. Ik geloof ook 1 keer al bij een XL. Het wordt tijd dat hij weer aanschuift eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, ik heb het over... hij heet ook Kevin.
1: Ja,
0: hij heet ook Kevin. En zijn artiestennaam luidt als Chase Miles. En vroeger handelde hij onder Kevin Dre. Nou, dat is toen geswitcht. Dat werd Chase Miles. En daar heeft hij al de nodige successen mee gescoord en op zijn naam staan. En nu is de allernieuwste plaat uit. En we gunnen hem deze hit. Tip 1 deze week. Kondig hem grande aan, Dirk.
1: Yes, here's Chase Miles met Fall in Love.
0: Tip
4: 1.
0: Tot straks.

0: Meteen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D On Air XL. Met Aaron en Dick.

0: Dirk, we zijn weer terug. Ja!
1: Ja. Applaus.
0: Applaus. Nou, het was een heerlijke yoghurt. Niet Grieks, maar wel een Hollands. Bedankt, Jason. Ja, dat is toch wel nu het ding, hè? In de zomer, dat je niet... Ik hoef ook niet altijd iedere dag warm te eten. Een lekkere frisse salade, een frisse yoghurt. Heerlijk.
2: Ja, nee, ja. Ja, minder bij mij. Ik vind het gewoon prima om gewoon normaal te eten, moet ik zeggen, hoor. Maar...
0: Ik vond het een leuk uur. Ja, wat leuk, ook. Kevin. Hè?
2: Ja.
0: Ja, hartstikke gezellige, spontane gast. En ja, het was een hele leuke uur, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Ja.
0: Nou, uur 2, deel 2, Aaron Dion Air XL inderdaad. Bij Dit is Helmond Radio. En we gaan lekker door met straks met de lijst, met die Interactive Power Chart. We gaan weer aftellen en we hebben heel veel nieuwe binnenkomers. Ook muziek, nieuwe muziek van Madonna. Vandaag natuurlijk uitgekomen, het nieuwe studioalbum van La Madame Madonna. Confessions 2. En dat is natuurlijk het vervolg, eindelijk, na 21 jaar... op Confessions on the Dance Floor. Dat hele grote succes uit 2005.
2: Ja. Ja.
0: Daar begon het allemaal, of begon het niet mee, maar deze stijl. Dat was toen echt een disco-album, hè, met Hang Up. Dat,
2: ja,
0: met
2: ABBA-dingetje. Sample,
0: een ABBA-sample erin.
2: Ja.
0: En ja, ik heb de meeste nummers gehoord. Ja, ik vind het echt weer echt heel erg goed. Dan ben ik ook wel echt een disco- en dance-liefhebber. Dus dat scheelt.
2: Ik vind het ook wel heerlijk, ja.
0: Ja. Maar we gaan eerst door met... sinds een maandje een nieuwe vaste rubriek. Aangezien we natuurlijk toch een beetje een LHBTIQ plus minded radio show zijn. Zijn we heel trots op natuurlijk.
2: Yes.
0: De Rainbow Fetish hitparade top 5. Straks hebben we natuurlijk de Interactive Power Chart. Dat is een andere top 10. Eerst hebben we een top 5. En ja, nou kan het zijn dat daar dubbele platen in staan. Hè, die zowel in die Interactive Power Chart staan als in deze top 5. Dus we kiezen één liedje zometeen uit die top 5. Die niet in de Interactive Power Chart staat. Want anders gaan we de liedjes dubbel draaien.
2: Ja.
0: Stel je voor, we draaien mijn single 2 keer.
2: Ja,
0: dat kan echt niet natuurlijk.
2: Echt niet hebben.
0: Nee. Nou, wat is nou die Rainbow Fetish Hitparade top 5? Dat zijn 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene, met name de sportswear community, in stories, reels en posts.
2: Yes.
0: Dat is het. Maar een overzicht van 5 naar 1 wil ik eerst heel graag van jou, Dirk.
2: Yes, op nummer 5.
0: Wil je daar een achtergrond of een... stop. Wil je daar een muzikale omlijsting bij?
2: Ja, doe maar.
0: Ja.
2: Perfect.
0: Vind je dit goed?
2: Ja, dit is enig.
0: Nee, het is niet goed. Wacht even, deze moeten we hebben. Nee, ook niet.
2: Nee.
0: Oh, jawel. Ja, daar is het hoor.
2: Yes, op nummer 5, Offer Nassim met Bimbo. Op nummer 4, Madonna, I Feel So Free. Op nummer 3, Pup Xander met Pupstar. Op nummer 2, R&D met Let's Get Kinky.
0: Oh.
2: En op nummer 1, Fetish met Trench.
0: Wat vind je eigenlijk van mijn nieuwe plaat?
2: Kinky.
0: Ja, maar ik hoor, de gemiddelde reactie is kinky, maar toch zomers.
2: Ik vind het een leuke, het is wel een leuke danceplaat, zeg maar. Met een leuk reeltje erin, laat het zo zeggen.
0: En volgende week vrijdag komt de clip.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, wij ook. Ik en mijn andere persoonlijkheden.
2: Ja, precies.
0: Maar we gaan, zoals gezegd, één liedje draaien uit die Fetish Top 5. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5 overigens wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het Insta-account @MrSportswearNL. Dus @MrSportswearNL. Eventjes volgen. En we gaan de nummer 1 draaien van die top 5. Hè? En wat is het?
2: Een trench? Fetish? Of een fetish met trench, ja.
0: Ja, dat. Nummer 1.
2: Toch? Ja.
0: Ja hoor.

0: een bijzondere, mysterieuze plaat, hè?
1: Wat heel erg underground.
0: Lekker hoor.
1: Ja.
0: Heerlijk hoor. We zijn toe in het weekend.
1: Ja.
0: Hey, even wat van een heel ander karakter. Onze eigen, hè?
1: Het doet me ook een beetje aan een soort van spionagescène denken of zo.
0: It's the spying. Dat zeg maar. De spion?
1: Ja, yes, spy.
0: Okay, is het niet goed uitgesproken?
1: Spy.
0: Een spy?
1: Ja, niet een spion.
0: Het is fout! Yeah. Een spy! Hou eens op, joh. Ga eens weg.
1: Die vrouw moet even weg.
0: Die vrouw moet even weg. Hé, hey, iets heel anders. Onze eigen Niek Meeuws heeft een liedje uitgebracht.
1: Oh ja, inderdaad. Ja. Ik had het gezien.
0: Onder
1: leuk.
0: De naam Wanidan. Nou, dat doet nog iemand mee. Wanidan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, het zijn met z'n drieën, toch?
0: Ja, noem eens op. Wie zijn het?
1: Nou ja...
0: Is dat van nakijken of niet?
1: Nee, maar is dat wat ze hebben... Is dat niet gewoon een afkorting van hun drie namen? Want Niek staat in het midden dan. Nie. Wanie.
0: Ja, Daan. Daan doet ook mee.
1: Oh ja, Daan doet ook mee. Maar wat...
0: Wie is dan waar?
1: Geen idee.
0: Ja, daarom. Help
1: Bart,
0: ons uit de brand.
1: Of zo,
0: Jason weet het wel, volgens mij.
1: Oh, geen
0: misschien
1: idee.
0: Moeten we even bellen of zo. Wanidan. Dat is zo noemen ze zich.
1: Ja.
0: Wanidan. En het liedje heet Rondje voor de Sfeer. En dat is natuurlijk, alles heeft wat te maken met het zomerseizoen en de kermis natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, precies.
0: Ik vind het zo leuk. Daar gaan we hoor. Wanidan. Rondje voor de Sfeer. Hoppa.

0: Nou, rondje voor de sfeer. Wanidam, zo heet de plaats. Dit is... even kijken, we zeiden net... Ja, Jason is weer aangeschoven. We zeiden net dat... dat het afkortingen zijn van de drie namen, toch?
1: Ja.
0: Niek, Daan en...
1: Ewan.
0: Ewan. Met z'n drieën.
1: Ja.
0: En van waar deze plaat? Heeft dat met kermis te maken?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee. Er is een nieuw concept bij de kermiszender. Ja. Concept onbekend.
0: Ja, Kermis FM, ja.
1: Ja.
0: Mag ik niet meer zeggen? Oh, piep.
1: Ja.
0: Piep. Niet bij 538, ja.
1: Nee, maar daar komt Ewan vandaan.
0: Ah, applaus hoor. Waanzinnig. Nee. Maar, ja?
1: Zij hebben een nieuw programmaconcept voor op de televisiekanaal. Concept onbekend.
0: Ja. Klinkt leuk.
1: Ze zijn met niks begonnen.
0: Ja.
1: En ze zijn geëindigd met deze plaat. Met een videoclip. Alles erop en eraan. En dan denk je van hoe is dit dan vastgelegd? Letterlijk. Alles is vastgelegd met camera's.
0: Oké. Okay.
1: Dus heel de reis naar de plaat toe. Het verzinnen, productie.
0: Een soort vlog.
1: Inzingen, videoclip schieten. Alles is vastgelegd.
0: Ja.
1: En dat ga je vanaf 17 juli zien op de kermiszender van Nederland.
0: Oké, okay, wat tof. Ik wou net zeggen, kunnen we dat aanschouwen? Maar de clip komt dan ook op YouTube.
1: Dat denk ik wel.
0: Fantastisch. Nou, wij zijn voor. Rondje voor de sfeer. Wanidam. Geweldig. We beginnen met onze Interactive Power Chart. Wat vinden we dan op nummer
2: 10? Daar hebben we Propspa en Clooney.
0: Propspla.
2: Propspa.
0: Plopsaland.
2: Propspa.
0: Plopspla.
2: Propspa.
0: Prospa.
2: Prospa.
0: Dat
2: mijn
0: is
2: god,
0: het.
2: Hé. Wat een naam.
0: Wat een naam.
2: Wat een naam altijd.
0: En wie nog meer?
2: Kloon. Clooney.
0: Clooney, ja. En?
2: Free Your Mind.
0: Dat is beter. Op nummer
2: 10.

0: Ja, more Madonna. Het Aaron Dion Air XL vandaag. Madonna.
1: Love Sensation.
0: Ook inderdaad een van de tracks van het album. Hè? Confessions 2, vandaag uitgekomen inderdaad bij Madonna. Lekkere plaat ook. Love Sensation, de nieuwe single. Word je er vrolijk van?
2: Jawel.
0: Gezellig, hè?
2: Ja.
0: Lekker zomers ook. Nou, we gaan door met onze lijst. En we zijn dan gebleven bij de nummer
3: 8.
0: Wat is het?
1: Bruno Mars, Risk It All.
0: Prachtige plaats.

0: Wat was het?
1: Dat was Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En daarvoor hadden we Justin De Wild met Cheerio.
0: Ja, en die plaat van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You... is dat niet dat is speciaal geschreven voor Toy Story 5? Klopt dat?
1: Oh, dat wist ik.
0: Dat zou jij moeten weten.
1: Ja, dat zou ik moeten weten, ja.
0: Dat dacht ik.
1: Ja, nee, geen idee. Het zal goed.
0: We zoeken het even na.
1: Zelfs een lekker easy listening nummer.
0: Ja, en daarvoor inderdaad wat je zegt. Justin De Wild en Cheerio op 7. Bruno Mars hoorden we ook nog en Risk It All inderdaad. Nou, ja. De lijst. De top 5 staat voor de deur. En dan ja, op 5, ja, daar komt iemand nieuw binnen. Het is een beetje, ja, een beetje gênant om het dan zelf te doen. Dus het is een grand als jij daarover babbelt, hè.
1: Oh ja?
0: Nou ja, vorige week vrijdag 26 juni is mijn, ja, mijn nieuwe single uitgebracht. Ja. En volgende week vrijdag, 2 weekjes later dus, hè, 2 weken na de release op Spotify, dan volgt de videoclip.
1: Ja.
0: Ja, ik verheug me daar wel op.
1: Ik ook.
0: Want jij zit erin, dat mogen we wel zeggen, toch?
1: Ja, hoor, zeker.
0: Ja, je zit er vaker in, maar nu ook.
1: Ja, nu ook, ja.
0: En kan je er een tipje voor de sluier? Ja. Of doen we dat?
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee. Gewoon volgende week kijken.
1: Gewoon volgende week kijken.
0: Dan komt de videoclip online. En we gaan er gewoon naar luisteren.
1: Ja.
0: Zeg het maar hoor.
1: Hier is R&D met Let's Get Kinky.
2: 5.

0: Oh nee! Rutger van Barneveld heeft eindelijk een hit te pakken. Zwoele zomernachten en wij gunnen hem dat van harte. En dat rijmt een beetje. Straks zei ik het al, hè. Het is natuurlijk het Nederlandse lied, het Nederlandse levenslied krijgt eindelijk ook weer de kans in de hitlijsten. Dus dat is hartstikke tof. En zeker met deze zomerse klanken.
1: Ja.
0: Zometeen zijn we gebleven bij de top 3. Maar eerst heb jij een huishoudelijke mededeling van huishoudelijke aard,
1: ja, precies,
0: hè?
1: Ja, yes. De Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van het stemmen van jullie. Dus...
0: Ja, sorry hoor.
1: Die hysterische vrouw moet nog echt even naar buiten geleid worden.
0: Ze moest niezen. Ja. Okay. Paula de buurvrouw.
1: Paula?
0: Ja, Paula de buurvrouw. Ga ze even naar buiten.
1: Stem ook en help mee de lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest plus titel te mailen naar arondeonair@ditishelmond.nl of via een DM @arondcrew. Op Instagram is dat. De hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/arondeonair. Dus artiest plus titel naar arondeonair. @ditishelmond.nl of @AaronDCrew.
0: 3. Dat vinden we een zomerhit, hè?
1: Ja. Weer zo'n naam. Doe je expres, hè?
0: Anaal 54. Nee hoor.
1: Anotter. Anotter?
0: Another.
1: Another.
0: Is het eigenlijk?
1: Oh, another.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Anottig.
1: Ja, ik weet het allemaal niet meer, hoor. En.
0: Houd toch eens op, joh.
1: Featuring.
0: Hysterische vrouw. Featuring wie?
1: 54 Ultra. Talk to you.
0: Heerlijk.

0: Ja. Ja, ik was al aan het zwaaien. Sorry.
1: Ik stond hier op tafel. Het is zo'n heerlijke plaat. Wat een korte plaat, joh.
0: Ik was al aan het wuiven. Kom nou naar beneden. En hij zei, nee, ik ga door.
1: Stond je te wuiven,
0: meid? En toen stopte hij ineens. Ja,
1: ja, wat een heerlijke plaat, hè?
0: Yes, dat was Thiago da Silva met Danza Sem Parar.
1: Ja, en hij is er ook bij op 18 november,
0: ja,
1: hè?
0: Een heerlijk nummer ook dit, trouwens. Ja, lekker.
1: Hij gaat het ook performen, toch? In de cacaofabriek, mag ik hopen, deze plaat.
0: Wel, gaat wel even vragen, ja.
1: Ja, precies. Thiago da Silva. Dus op 2 al in onze Interactive Power Chart met deze zomerse... Ja, het is een beetje een... hoe noem je dat ook weer? Een beetje Caribisch? Nee. Latin, dat woord zocht ik. Een Latin-achtige plaat is het. En die 18 november is die er ook bij. Binnen de cacaofabriek bij onze Dit is Helmond Live. Uiteraard.
0: Live.
1: Kaarten, €5. Cacaofabriek.nl.
0: Yes.
1: Wat wil je zeggen?
0: Nee, ik zei live.
1: Dat is het.
0: Dus, zullen we even een vogelvlugje doen?
1: Ja? Vind je het er beter mee eens?
0: Ja.
1: Wil je een muzikale omlijsting?
0: Omlijsting, doe maar.
1: Ja, dat was snel, joh.
0: Ja, heerlijk.
1: Zometeen de nummer 1, maar eerst een overzicht en vogelvlucht door Dirk.
0: Ja, ik ga proberen niet te struikelen dit keer. Op nummer 10, Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: Wat goed, in één keer.
0: Ik leer. Op nummer 9, Madonna met Love Sensation. Op nummer 8, Bruno Mars met Risk It All. Op nummer 7, Justin DeWitt met Cheerio. Op nummer 6, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op nummer 5, R&D, Let's Get Kinky. Op nummer 4, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. En op nummer 3, Another featuring 54 Ultra.
1: Ja, dat is goed.
0: Talk to you. Sorry, als ik in het Engels nummers moet zeggen, dan moet ik het altijd omdraaien in mijn hoofd. Omdat we in Nederland zeggen we ze verkeerd om, vind ik.
1: Ja, het is 54, is 54, toch?
0: Precies.
1: Maar en 45, dat is 45.
0: Precies, maar ik vind het zo raar dat we het in het Nederlands andersom zeggen. En ik moet toch altijd schakelen. In Nederland zeg ik het verkeerd en in het Engels zeg ik het ook verkeerd.
1: Oh ja, maar nu niet.
0: Nee, nu niet. Maar ik had ook echt een hele hersenspinsel hier, hè?
1: Een hersenspinsel?
0: Yes.
1: Wat een leuk woord.
0: En op nummer 2, Thiago da Silva met Danza Sem Parar.
1: Hersenspinsel!
0: Nou, die Paula even niet, oké?
1: Okay? Buurvrouw Paula.
0: Ja, Paula.
1: Laatste keer, laatste waarschuwing. De volgende stap is buiten, hè?
0: Ja, precies. Ja. De trap na. Op nummer...
1: maar goed.
0: Op nummer 1, daar hebben wij... van het WK, hè?
1: Ja, daar is het van, hè?
0: Daar is het van, ja. Ik vind het niet zo'n banger als Wakka Wakka, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja, maar dat kan ik niet meer aanhoren.
0: Wakker wakker, nee, niet meer. Ik vind het heerlijk.
1: Vreselijk.
0: Nee, ik vind het echt leuk.
1: Was dat zo snel beu?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh nee.
1: Deze vind ik alweer weer enig.
0: Maar goed, op nummer 1, Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: En ben je eraan toe?
0: De nummer 1?
1: Ja.
0: Ja.
2: 1! Ja?

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Op 1 de meeste stemmen de afgelopen week inderdaad. Bij de Interactive Power Chart. En ja, wil je de lijst nog eens even rustig nalezen? Dat kan, want de lijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina van dit programma. Facebook.com/AaronDOnAir. Dat is Facebook.com/AaronDOnAir. Wat ik nog steeds kan hebben, daar zit Shakira ook in, is die plaat met de Black Eyed Peas. Met David Guetta en Shakira dus. Don't You Worry. Daar wil ik eigenlijk naar gaan luisteren. Kan je die nog herinneren?
1: Dat is Shakira.
0: Ja, deze.
1: Ja, inderdaad.
0: Heerlijke plaat hoor.
1: Let's go.

0: heerlijk, hè?
1: Hè? Van Shakira naar Shakira.
0: Ja, dit vind ik zo'n heerlijke plaat. Ik ben er helemaal stil van.
1: Ja.
0: Ja, Don't You Worry, Black Eyed Peas, Will I Am. David Guetta en Shakira. Dat was hem weer.
1: Dat was hem weer.
0: Vond je het enig?
1: Ik vond het
0: de zon
1: enig.
0: Is inmiddels weer gaan schijnen. De lucht trekt weer open, zie je dat?
1: Ja, heerlijk.
0: Volgende week vrijdag uiteraard een normale R&D on Air. Uiteraard om 3:00, een grande show. En de XL is er natuurlijk volgende maand weer. Maar dan ben jij helaas verhinderd, heb ik me laten vertellen.
1: Dan zit ik in de UK.
0: En onze lieve Karin Log is dan ook weer een keer van de partij. Dat is lang geleden.
1: Ja,
0: heel
1: inderdaad.
0: Leuk, heel gezellig ook.
1: Ja.
0: Dus ik kijk daar ook weer rijkhalzend naar uit.
1: Ja, leuk.
0: Noah Lintermans overigens is dan onze studiogast.
1: Oh ja.
0: En die is ook een duizendpoot. Hij doet drag, hij doet gewone optredens, hij doet van alles. Het is fantastisch. Ik kijk er rijkhalzend naar uit, zoals ik al zei. We gaan er in ieder geval deze uitzending uit met een echte 90s plaat. 1997, 29 jaar geleden. JX, Close to Your Heart. Een heel fijn weekend, Erik.
1: Ja, jij ook. Veel
0: en de mensen thuis tot volgende week. Dag.
1: Doei.
0: Dag hoor.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: zometeen.
1: Back to my roots.
2: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
4: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
3: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
5: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
6: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
3: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

onze luisteraars in Nieuw-Oprecht, goeie avond. Dit is Back to My Roots, hier op Stad, even kijken. Dit is Helmond Radio. Een goede, ja, goede avond is het. Ja. Zo, we hebben vandaag ook weer heerlijke muziek. En wij beginnen zometeen met Breakfast in Amerika van Supertramp. En die komt er zometeen aan.

je hoort een plaat van Supertramp met Breakfast in America. We gaan verder met deze plaat, een zonnige plaat, jawel. Even kijken, dat ga ik doen met Mungo Jerry met In the Summertime.

Kenneth Heath met, even kijken, Let's Go Together. We gaan verder met Black Sabbath met Paranoid.

Ja, die was een hele mooie plaat van Gary Barlow met, even kijken, Forever in Love. We gaan verder met Paul Jones.

opname van Paul Jong. We gaan verder. We zijn er bijna. Zijn we klaar met de uitzending. Ja. Maar nog even deze. Eens even kijken. Sam Brown met Stop.

beste luisteraars, het is er toch ook weer op. Uitzending van Back to My Roots. Op Dit is Helmond Radio. Binnenkort ga ik ook met vakantie. 2 weekjes. En Teun, die is mijn voorgegaan. Die is nu al wel op vakantie. Nou, Teun, een hele fijne vakantie, hè? Iedereen die op vakantie gaat. Fijne vakantie. En tot gauw. Ik heb nog 2 weekjes te gaan. En dan ga ik ook met vakantie. Fijne avond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
4: De harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
6: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
4: De voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
4: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
3: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
5: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
3: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
2: Dit is Helmond.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: Tafel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.